0: Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemt die aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een 2e zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media.

Weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolle Mina, onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel 2-talig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Het weer. De komende dag eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker $4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuzen: de nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je. Waar

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daar kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Enkele supporters werden gearresteerd. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische zorg nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De afgelopen avond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Flevoland moet zien.
1: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
2: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Hier in Boekruim met het NOS Journaal. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. De actie was georganiseerd door Dolle Mina met de leuze "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort $850 miljoen overmaken. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof, Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3de plek op de EK naar een 2de plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf morgen enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

Radio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland. Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Goedemorgen. Jouw weekend is compleet met Flevoland op de radio.

goede zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland. Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In meerdere steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen deden daaraan mee, onder andere in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als Veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen aan achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarna kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar derde plek op de EK naar een tweede plaats in 1:55.41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken. Dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij. Download nu de app van Flevoland en je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij groot nieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
2: De grootste hits. Je hoort ze het hele weekend bij Flevoland.

Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriet.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland. Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarom heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim gingen het veld op nadat ze waren bekogeld met vuurwerk vanuit het uitvak. Tientallen ME'ers en agenten te paard kwamen daarna in actie om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond. Tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Femke Broeders Bol heeft het Nederlandse record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen. En af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat in de file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld, want daar ligt modder op de weg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. De A12 staat file van Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. Op de A50 staat ook file, dat komt door de afgesloten spitsstrook. Van Apeldoorn naar Arnhem heb je bij Hoenderlo 10 minuten tijdverlies. En ook de andere kant op. Richting Apeldoorn doe je er zo'n 10 minuten langer over. Tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderlo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Wat als je muziek ook kunt zien? In de de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Dit is Flevoland.
12: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag staat een licht wisselvallige dag op het programma met een afwisseling van wolkenvelden, zonneschijn en enkele buien die overtrekken bij maximale waarde van zo'n 18 of 19 graden. Vanavond wordt het dan overwegend droog met temperaturen rond een graad of 15, maar in de nachtelijke uren dan kan het wel afkoelen naar zo'n 10 of 11 graden dat er wat bredere opklaringen voorkomen. Morgen wordt het een prima dag om erop uit te gaan. Misschien nog een enkel buitje mogelijk, maar op de meeste momenten is het gewoon droog, met dan maxima rond een graad of 19.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat in de file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld, want daar ligt modder op de weg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. De A12 staat file van Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. Op de A50 staat ook file, dat komt door de afgesloten spitsstrook. Van Apeldoorn naar Arnhem heb je bij Hoenderlo 10 minuten tijdverlies. En ook de andere kant op, richting Apeldoorn, doe je er zo'n 10 minuten langer over tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderlo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

0: ook Hiswater Water. De beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Hey Raymond! Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
5: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Pannen. De aanklacht was dat kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account op TikTok konden openen. Dat was in strijd met de wet. TikTok zou de privacy van kinderen niet genoeg beschermen. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie nu $400 miljoen. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na drie extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In allerlei steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen fietsten bellend en roepend door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn opgepakt. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon, door 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Urk FM, hou.

0: nieuws op Urk FM.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid. Die sleepte TikTok voor de rechter omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet genoeg zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account openen. Dat was in strijd met de wet. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Volgens de Europese Commissie schermt TikTok de accounts van kinderen en jongeren niet genoeg af. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. Toen de politie er was, is de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. In Nederland is volgende week vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan zal dan voor ongeveer 93% bedekt zijn door de schaduw van de aarde. Wie de eclips wil zien, moet wel vroeg zijn wekker zetten. Hij begint rond 3:50 s'nachts en het hoogtepunt is rond 6:15. De maansverduistering is het best te zien bij een heldere hemel. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: lekkere muziek op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. En dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt, is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft die beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint de sprintrace. Daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. Dan morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken zon en wolken. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM. Hallo!

0: muziek op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Sid van der Linde met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het magazijn van Ozon vloog in brand en volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt, is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die hier al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. De politie heeft een man van 27 en een jongen van 14 opgepakt die zich zouden hebben voorgedaan als agenten in Zwolle en omgeving. Op zeker 2 adressen in de stad werden bewoners bestolen van geld en sieraden. De politie kwam hen op het spoor via camerabeelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Het gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. Het weer, vanmiddag steeds minder regen bij ongeveer 20 graden. Morgen in het noorden nog een bui, op andere plaatsen zon en wolken. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Urk FM. Met ommekieken. Droge in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Klaasjelle van Sloten. Dit is ommekieken.
3: Ja, hallo jullie allemaal. Het is weer voorbij, die mooie zomer, zong Gerard Cox ooit. En dat geldt ook voor de zomer van 2026. Nou ja, hij is bijna voorbij, maar onze zomerstop is wel voorbij. We hebben een paar weken lekker vakantie aan in Nauw. Vandaag begint het weer en gaat ons programma weer van start. Elke vrijdagavond tussen 7 en 9 en elke zaterdag tussen 12 en 1:20. En binnen we dan blij met Klaasjelle?
4: Nou ja, ik in ieder geval wel.
3: Ja, we hebben er wel weer zin in, hè?
4: Ik heb er heel veel zin in.
3: Ja, we hebben vandaag 2 leuke jaren. Begint vandaag bij een jaar waarop het snikkiet was, al een week lang. Vandaag wordt het ongeveer 32 graden. We zetten de tv aan voor programma's zoals...
4: De zomer in het hoofd, watermerk over waar het mooiste zwemwater is... En een documentaire over de Britse komiek Ronnie Corbett.
3: In duurde eten was er een run op airco's. Het bedrijf Intercool adverteerde vuur op de krant met de belofte dat je er alleen een stopcontact voor nodig had. Dit is het Urkernijs in muziek van donderdag 21 augustus
2: 1975.

0: De jaren 70 was het decennium van de Eagles. 1974 dus ook. One of These Nights. Stegen we nummer 5 in de top 40. En dan moest het album Hotel California nog komen het jaar erop. We gaan naar het nice van 1974 van augustus van dat jaar. Het Urkeland wist te melden dat afgelopen week 2 Urkerkotters in Canada was aan de komen. Het was de UK41 en de UK144. De reis was goed verlopen en nadat er olie was getankt op de Azoren, ging de reis rechtstreeks verder naar Canada. De bemanning had het prima, al dus het Urkeland, en het van de reizen genoten. De reizen had 14 dagen geduurd. De reden van deze oversteek was dat beide visbedrijven wouden onderzoeken of er kansen lagen voor urkenvissers in Canada. Met de toenemende problemen in Nederland, ongemaar veroorzaakt door aankomende quoteringsmaatregelen en hoge olieprijzen, was de reizen naar Canada een lonkend alternatief.
1: En ondertussen maakten de vrouwen en kinderen van de vissermannen zich klaar om ook de oversteek naar Canada te maken. Ze zouden met de vliegtuig voor 6 weken naar de overkant van de oceaan gaan. Het ging om een groep van maar dan 25 mensen die in grote staakcaravans ondergebracht worden. Een deel van die reizen worden betaald door de Nederlandse regering. Achteraf binnen de plannen voor een urkerenclave in Canada om verschillende redenen op niks uit te lopen.
0: Op de vuurpagina van het Urkerland van augustus 1975 sting een opvallend bericht van de politie. Het ging over de overlast van barretjes die ook in 1975 een probleem was. De groepscommandant van de Rijkspolitie erkende in het stok dat de politie op Urk tot dan toe eigenlijk te soepel was omgegaan met het probleem. Weliswaar worden barretjes regelmatig gecontroleerd, maar nog altijd was er volgens de Rijkscommandant nog altijd overlast van te harde muziek, te veel herrie van de barbezoekers en het kapotgooien van flesjes op straat. De politie kon er nauw aan strenger te gaan controleren met mogelijk inbeslagname van de drankvuurrot en geluidsinstallaties als gevolg. En tot slot gaf hij nog een tip aan de ouders. Controleer eens of uw kinderen anderen niet tot last zijn, schreef hij in het Urkeland.
1: Dr. Rebel is nog altijd een bekende naam op Urk, vooral bij de wat oudere inwoners. De huisarts was op Urk van 1956 tot 1975. Bij zijn afscheid wordt hij door de gemeenteraad benoemd tot ereburger van Urk. Bij zijn komst naar Urk had hij een dokterswoning in de Torenstraat, naast het gemeentehuis. Maar dat bleek al snel vuus te klein te wezen. Daarom liet Rebel een grote dokterswoning bouwen aan de Singel in wijk 8. Met daarbij een uitgebreide praktijk. Door gezondheidsproblemen moest hij in 1975 zijn praktijk neerleggen. Maar dat ging op Urk niet zomaar voorbij. Er kwam zelfs een speciaal comité om afscheid van dokter Rebel extra mooi te maken.
0: En dat is ook gelukt later in 1975. Dit was het eerste overzicht van het Nice van augustus 1975. Ze direct hebben nog veel meer, maar ook veel meer muziek vanzelf. Hier binnen de Bee Gees in Jive Talking.

0: Dat was If You Think You Know How To Love Me van Smokey. Die sting op nummer 16 in de top 40. En daarvoor hoorde je Jive Talkin' van de Bee Gees. En die sting op nummer 23. Ja, we hebben nog wat Urkenijs.
1: Ja, uit augustus 1975. Het was een bijzondere tijd voor het Urker onderwijs, want deze week worden de eerste polen sloegen voor de naaie Urker MAVO. Het gebouw kwam te staan aan de Waaiershoek en was ook nodig, want het gebouw aan de Almerelaan was vuist te klein geworden. Dat kwam door een flinke stijging van het aantal leerlingen op Urk van 125 in 1968 naar 350 in 1975. De naaie MAVO zou bestaan uit 15 lokalen, een aula, 2 sportscholen, een groot sportveld, inclusief basketbal en volleybalveld, en een kogelstootbaan, al dus het Urkeland. Van die lessen is later weinig maar vernomen. Het gebouw is ontworpen door architect Kees Groen en wordt waarschijnlijk in 1976 geopend.
0: Het was nog net vakantie en daarom ging het Urkeland nog eens even langs bij de camping. Die lag er volgens de redactie nog prima bij, want de camping die was voor de vakantie flink uitgebreid, met onder andere een nieuw toiletgebouw. De bezoekers waren goed te spreken over de diensten van de uitbater van de camping, die overigens niet bij naam worden genoemd. Het was volgens het Urkeland geen moeite te veel om zijn bezoekers tot het zin te maken. Trouw terzijde stond dus een echtgenote.
1: Even wat nice over de woningbouw van Ton. Patrimonium maakte bekend dat er in 1974 58 huurwoningen waren gebouwd en 32 huizen in de premiebouwsector. Er kwamen ook nog 6 bejaardenwoningen bij. Het wachten was nog op 39 woningwetwoningen die tussen de Nink en de Grote Fok zouden komen. Maar omwonenden hadden daar bezwaar tegen ingediend. Eigenlijk zouden het appartementen worden, maar de plannen worden verangerd. En ondanks die bezwaren worden de huizen een paar jaar later alsnog gebouwd. En ja, ze stonden nog steeds.
0: In een oproep van schilders en bouwvakkers, want
1: de bouwvak was inmiddels begonnen.
0: Ja, de bouwvak was inmiddels begonnen. En dus binnen er veel minder mensen beschikbaar als er wat misgaat. Bijvoorbeeld een bal door het raam. Die reparaties kunnen dan niet te doen worden, schreven de schilders in de krant. Dus dan moet je maar gewoon extra voorzichtig wezen.
1: Ja, dat is eigenlijk altijd een goede raad, of het nou 1975 is of 2026. Ze direct maar nieuws uit 1975, maar dan vooral nice van buiten Urk. Eerst muziek van de man die misschien wel de man van 1965 een neum kan worden. Want hij had in dat jaar heel veel succes. Hier is John Denver.
2: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. Thoroughly to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy.

0: Ja, ik zei net, je kunt er niet om de muziek van John Denver in als je het over 1975 hebt. Maar dat geldt vanzelf ook voor ABBA. Want ze hadden in 1975 heel veel succes. Waaronder met dit nummer, SOS. Sting in de top 40 en wel op nummer 31. Ja, dat klinkt niet zo hoog, maar ze was al op de weg te roggen. Dus het had al in de top 10 stond. Het is tijd om te gaan kijken naar het nieuws van Buitenurk. Zoals we dat altijd doen, rond dit tijdstip. En Michelle, wij hebben even de kranten in allerlei andere historische archieven dure zocht. En eigenlijk was er maar één ding wat er in augustus 1975 echt speelde. En dat was de warmte, of liever gezegd de hitte. Want het was heel erg heet. De zomer van 1975 kenmerkte zich door de langste hittegolf in de Nederlandse geschiedenis. Hij begon op 29 juli en zou pas 18 dagen op 15 augustus overlopen wezen. Maar op 21 augustus was het nog steeds heel warm, hoor. De warmste dag was van die hittegolf was 8 augustus in West met 33 graden. Toch was de zomer van 1975 niet de warmste zomer ooit. De gemiddelde temperatuur was 17 graden, waarmee de zomer slechts op de 42ste plek van alle zomers sinds 1900 stond.
1: Vind ik dan nog best opvallend eigenlijk. Als je een hittegolf hebt van 18 dagen en dat het gemiddeld toch nog 17 graden was.
0: Dan denk ik, ja, de gemiddelde temperatuur van dag en nacht, hè, waar een kanker op telt. Dan denk ik dat de maanden juni en juli misschien helemaal niet zo warm was.
1: Ja, dat denk ik dan inderdaad. Nou ja, dat warme weer leidde tot verschillende problemen. Zo was er een tekort aan genoeg water in sommige vijvers, waardoor vissen doodgingen en boeren mogen niet al te veel water gebruiken om luis en laan te besproeien. Opvallende problemen zag je op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag, waar files stingen omdat het asfalt ging smulten. In de politie zag veel brommerrijders die geen helm op hadden omdat het vuist te warm was.
0: In 1975 zou Suriname onafhankelijk worden. Tot die tijd konden Surinamers die dat wouden zich vestigen in Nederland, maar door de grote animo daarvoor ontstingen de problemen. Sommige gemeenten weigerden nog langer Surinamers op te nemen, omdat ze geen opvangplekken meer hadden. Zo had in het Drentse Norg 95% van de bevolking een aantekening in actie tegen de komst van 70 Surinamers ondertekend. Ook de burgemeester denkt dat. Hij zegt, in een gemeente van 6000 inwoners is 70 man gewoon te veel.
1: En meestal moeten we aan hem denken als het koud en midden in de winter is. Maar de zanger Bing Crosby, je weet hem wel, die van White Christmas, was in ons land voor een golftoernooi. Hij won niet, maar daar ging het niet om. Hè. Het publiek zat te wachten op aantekeningen en een versie dat hij zou zingen. Vanzelf geen White Christmas door de hitte, maar I think I'll sing a song for you. En dan was dit al het internationale nieuws. We gaan verder naar weer twee hele mooie platen.
0: Ja, ze trekt ooit de allereerste plaat van Bruce Springsteen in de top 40. Maar die was niet door Bruce Springsteen zongen, maar schreven. Wie hem wel zong, dat hoor je zo dadelijk. Eerst is hier Sugarloaf, een echte eendagsvlieg, een one-hit wonder. Een Amerikaanse discogroep. Don't call us, we'll call you. Sugarloaf met de zanger Jerry Corbetta.

Sandy was dat van Bruce Springsteen. Die had het geschreven en ook zelf gezongen. Maar dit was de versie van de Hollies. Sting in de top 40 van 21 augustus 1975. Sting op nummer 10. Was best wel een succes dus. En dat terwijl we van die Bruce Springsteen op dat moment nog nooit gehoord hadden. Maar dat deed hij later heel erg mooi in Holt. We gaan hier verder met

0: Want de Nederlandse regering had 32 plekken aan de wiezen voor de mogelijke vestiging van een nieuwe elektriciteitscentrale in ons land. En Urk was een van die 32 plekken. Het zou ook een kerncentrale kunnen worden, maar daar was de regering nog niet over uit. Wel dachten ze dat er op Urk weinig bezwaren zouden wezen tegen onze centrale. Die zouden moeten komen aan die ene van de dikken bij Urk.
1: Ja, dan ben je wel benijd waarom ze dachten, en ze, ik ben dan de meester van ministerie, dat er op Urk weinig bezwaar tegen zou wezen. Maar goed. Het was druk op de haven en was vakantieteer vanzelf. Dus was het druk op de haven en in het oude dorp, vol met toeristen. Dat was te zien op een foto in de krant van de Torenstraat, ter hoogte van het Urker Vispaleis, wat nou de Bolder is. Auto's konden amper manoeuvreren tussen de grote menigte toeristen die naar Urk was aan de komen. En de haven lag vol met plezierjachten. De politie ging ervan uit dat er dit jaar maar toeristen zouden komen dan in 1974. Vooral dankzij het mooie weer vanzelf.
0: En een opvallend berichtje in de krant. De redactie van het Urker Volksleven ging op studiereis naar Engeland. Dat dingen ze niet met het vliegtuig, maar met de fiets. Deze week was een Piet Loosman, Klaas Kofferman, Gerrit Pasterkamp, Albert Brouwer en Klaas Johannes Romkes uitgezwaaid bij de Prins Klaus die lui in Keuzen zou brengen. Vandaar gingen ze naar Amsterdam om daar met de boot naar Engeland te varen. De lui zijn verslag zou na de vakantie in het Turkenland verschijnen.

0: Ja, je hoorde hem echt tot de laatste seconde. Roll Over Lay Down van Status Quo. Ja, er sting van alles in de top 40 van 21 augustus 1975. Van de zangeres zonder naam, met Het was aan de Costa del Sol, tot aan dit, Roll Over Lay Down. Sting in de top 10, nummer 4 in de top 40. We gaan eens kijken naar wat er gebeurde op het sportgebied. Want er was vanzelf ook sport in de zomer van 1975, maar misschien niet zo veel als in het sportseizoen, het winterseizoen. Placella.
1: Nee, er was, het was wel lastig om wat sportnijs bij elkaar te sprokkelen. Maar het is gelukt, gelukkig. Een dringende oproep van de basketbalvereniging. Want in de krant sting dat spelers voor het laatst de luizen pasfoto's in konden leveren. En als het niet gebeurde, dan kon je het volgende seizoen ook niet meespelen. Een flink dreigement dus. De pasfoto's kon je inleveren bij Kobi van Urk in de AmroBank. En de sportwereld op Urk, ja, die kwamen weer langzamer aan terug. Hè? En zo dus ook de skietvereniging, het vizier namelijk. Want in de rubriek Sport in het Kort van het Turkenland worden er gemeld dat ze er weer binnen en dat de komende tijd heel wat leuke dingen op het programma stond. Wat er precies op dat programma sting, dat bleef nog een verrassing en nog wel een beetje onduidelijk.
0: Dat was een sportnijs.
1: Dat was het sportnijs.
0: Oké, nou, ik zei net al, allerlei soorten muziek in de top 40 van 1975. Zo ook muziek die echt een klassieker zou worden ben. Ik bedoel, dit is toch een heel mooi voorbeeld van 10cc, I'm Not In Love. Ze zingen nummer 39 in de top 40.

10cc, een van de meest originele groepen van de jaren 70. Elke plaat die ze maakten, die klonk wel weer anders dan degene daarvoor. I'm Not In Love was daar een heel mooi voorbeeld van. De band nam het op in de zomer van 1975 in de studio. En je oren dat koor achter je, of achter de zanger. En dan denk je, dat is een heel groot koor. Maar het was maar 4 stemmen. En die hadden ze keer op keer op keer gekopieerd, zeg maar, en over kangeren in de plakt. En dat was het bijzondere effect ervan. En de vrouw die je hoorde, weet je wel, die dan een beetje aan fluisteren zit, dat was geen geschoolde zangeres, maar was de telefoniste van de platenstudio, was aan het opnemen wazen. En die moest even wat in de microfoon fluisteren. Big boys don't cry. Dus grote jongens die huilen niet. I'm Not In Love. Sting op nummer 39 in de top 40 van 21 augustus 1975. Het is tijd voor de nummer 1. En dat was een bijzondere nummer 1. Van Kamal en The Elephant Song. Het was voor het Wereld Natuur Fonds. En Sting op nummer 1 in 1975. Ja.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS hoge importtarieven in op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het gaat om een magazijn van Ozon. De laatste tijd zijn er ook aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, een andere webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. Later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Tienduizenden fans zijn vanochtend met de trein naar Zandvoort gekomen voor de laatste Grand Prix in Nederland. Er is ruimte voor zo'n 100.000 bezoekers. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De man wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje, ook al zou het nog 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut schoot de hulp en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op een bui. Morgen vaker droog, dan is het 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Urk FM. Met Ome Kieke. Droge in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Klaasjelle van Sloten. Dit is Ome Kieke.
3: Ja, daar binnen we weer met het tweede uur van Ome Kieke hier op Urk FM. We gaan vandaag naar een iets recenter jaar dan 1975, van deze eeuw zelfs. In tegenstelling tot 1975, 21 augustus. Stelde het zomerweer bitter weinig vuur, namelijk onweersbuien, veel wind en het was niet warmer dan 20 graden.
4: Op televisie keken we naar toe, was het geluk heel gewoon. Het mes op tafel en sterren op het doek. En we zelf ook naar de Olympische Spelen, want die stingen in Beijing op punt van beginnen.
3: Nou ja, dan weet je vanzelf eigenlijk al wel waar het over welk jaar het gaat. Maar in de bioscoop in Emmeloord draaiden Mamma Mia, Snuf de Hond en Brief voor de Koning. Dit is het belangrijkste Urkernijs en muziek van donderdag 21 augustus
2: 2018.

0: Tja, Andrea Chilmi, of Gabriela Chilmi, zoiets. En Sweet About Me. Het was in 2008 een groot succes in de top 40. Want het sting op nummer 7. Maar daarna hebben we eigenlijk helemaal niks meer van deze Gabriela gehoord. En dat is wel zonde, want dit was veelbelovend. Nou, je hoorde het in Ommekieken op RKFM op dit moment. Het kan vrijdagavond wezen dat je dit hoort. Of misschien wel zaterdagmiddag bij de herhaling tussen 12 en 1. Ommekieken dus elke week gaan we terug in de tijd op zoek naar nice vanuit het Urkeland en muziek van een bepaalde dag. En vandaag is die dag 21 augustus 2008. Dat is toch ook alweer 18 jaar geleden. Je denkt, het is nog maar kort geleden, maar het is toch al 18 jaar. En dan merk je ook wel aan het nice dat we bangelen. Wij zijn weer in het archief van het Urkeland duikt. En dan kwamen we een aantal berichten toe over die dag. Bijvoorbeeld over protest vanuit de bevolking tegen het bestemmingsplan Havencentrum. Met dat plan zou er op de haven een gebouw van 18 meter hoog en een uitkiektoren van wel 30 meter mogelijk worden. Jan Bos uit wijk 5 had een ingezonden brief gestuurd naar het Urkeland en die had veel reacties opgeroepen. Zo'n 20 Urkers hadden een bezwaar bij de gemeente in de dienst. En hoewel de gemeenteraad pas in 2009 over deze plannen zou praten, is er van die bebouwing en van die uitkiektoren uiteindelijk niks terecht te komen.
1: Ik ben toch wel benijd hoe dat allemaal eruit zou zien en zo, als het er wel was gekomen.
0: Ik denk dat een groot deel van de openheid van de haven, dat die dan weg zou wezen. Want ja, jij hebt dan een groter gebouw. Dus misschien is het wel goed dat het er nooit gekomen is.
1: De zomer, die moest nog echt even op gang komen. Het was nog niet erg warm geweest en dat had gevolgen voor het aantal plezierbootjes dat naar de Kravenen gekomen was, tot nu toe. Volgens de havenmeester Jan van den Berg was het nog maar de helft van vorig jaar. Angeren was een wat positiever. Klaas Kofferman van de camping was al tevreden met 80% bezetting. Vooral van Urkers en Deusers. Het museum had niet zo'n last van slecht weer en daar liep het dan ook lekker duur.
0: De brandweer wordt meestal ingeschakeld bij brand of andere ernstige gebeurtenissen. Maar soms gaat het ook om wat andere dingen. Zo hoorde een bewoner van de Richel iets piepen in zijn afzuigkappen. Hij dacht dat het om een dier zou kunnen gaan en dus worden de brandweer erbij gehaald. De afzuigkappen worden losgeschroefd en daar kwam een mosket te vuurschijn. Trots stingen de reddende brandweerlieden ermee in de krant.
1: De zeewijk was bijna volle bout en de gemeente maakte bekend dat er nog 15 huizen gebouwd zouden worden aan het vooronder in de Bolder. Maar dat de wijk dan vol was, de huizen zouden in september in de verkoop komen en opgeleverd worden in 2009. Inmiddels waren de vuurbreiing voor de volgende uitbreiding van Urk.
0: Ja, die was een al bezig, hè? Muziek 2008, daarnet hadden we Gabriela Chilmi. Dit is een andere zangeres die in datzelfde jaar doorbrak. Amy McDonald en This Is The Life.

0: Lionel Richie en Treintje Oosterhuis. Een bijzonder duet tussen de grote Lionel Richie en de Nederlandse Treintje Oosterhuis. De aanleiding daarvan was Sinfonica en Rosso. Een concert dat Lionel Richie in Nederland doornaadde. Volgens mij in het Gelredome in Arnhem. Met een groot orkest in alles in het teken van de kleur rood. Marco Borsato heeft dat ook als het doen. En ter gelegenheid van dat concert nam hij dit duet op met Treintje Oosterhuis. En het sting in de top 40 in augustus 2008. We gaan weer eens kijken naar Nice van die dag. Nice op Urk. En dat begint met een nightje over een Urkerband.
1: Ja, Wall Noise heette die band. En dat was dus een Urker rockband die in de jaren 0 een tijdje net bestond. En ze was een ambitieus, want in 2008 dingen ze mee aan de Grote Prijs van Nederland. Een belangrijke muziekwedstrijd. En in Amsterdam hadden ze in Pakhuis Wilhelmina een showcase voor de jury van de Grote Prijs. Samen met nog 5 andere bands, een daarvan zou naar de halve finale gaan. Maar wie dat was, wordt pas later bepaald.
0: Urkers zitten steeds langer in de schoolbanken, zo bleek uit een onderzoek van de provincie. Het aantal Urkers dat een MAVO, HAVO of VWO-diploma haalde was in 2007 42% tegen 31% in 2000. Het aantal Urkers dat na de middelbare school duurging laren op HBO of universiteit was ook toegenomen, maar was met 15% nog altijd lager vergeleken met de rest van Nederland.
1: Het Antonius Ziekenhuis uit Sneek ging bouwen in Emmeloord. Langs de Urkerweg zou een zorgcentrum gebouwd worden met polyklinieken, dagverpleging, een spoedpost en een laboratorium. Er komen geen operatiezalen. Het zorgcentrum is bedoeld voor inwoners van Urk en de Noordoostpolder. Volgens het Antonius binnen de reacties van het Urk erg positief, ook van de Urker eusartsen.
0: De bedrijven Neerlandia in Noordzee-Urk en als eerste op Urk het MSC-label kregen. Dat label, dat staat voor Marine Stewardship Council, geeft aan dat ze zeeproducten vangen of bewerken met technieken die het milieu, zeesoorten en biodiversiteit beschermen. Het MSC-label wordt steeds belangrijker, zegt de Albert Ronkers van Neerlandia in het Urkeland. De consument wil volgens hem maar zekerheid over de afkomst van vis. En met dit label kan Neerlandia en ook het andere bedrijf Noordzee Urk die zekerheid geven. Dat was dit blokje voor dit moment van Nice uit Urk 2008. Is het direct het belangrijkste Nice van buiten Urk. Het internationale Nice dus van 2008.

0: Jeroen van der Boom was dat met een plot van hem dat niet zo heel erg goed is bleven hangen, denk ik, in hoe ze schuren. Maar hij stond wel in de top 40 in die week. Namelijk op nummer 39. Dat is ook zo'n grote hit, was dat weer niet. Het is over. En daarvoor hoor je Kid Rock met All Summer Long. Die ding het dan wel goed, want die sting op nummer 4. Het is tijd om weer eens buiten de Urke grenzen te bekijken. Wat was er in het nice, nationaal en internationaal, in 2008 op 21 augustus. Klaasjelle, wat heb je als eerste vond?
1: Ja, nou ja, wat er op dat moment vanzelf speelde, waren de Olympische Spelen in China, in Beijing. En die stingen dus op het punt van, die begon dus. De Spelen waren niet onomstreden en dat kwam door de mensenrechten in China. Een paar partijen in de Tweede Kamer wouden om die reden niet dat premier Balkenende naar de openingsceremonie zou gaan. Maar hij ging toch. De Olympische Spelen begonnen voor Nederland met een voetbalwedstrijd tegen Nigeria. En dat wordt 0-0. En later won Argentinië die gouden medaille met Lionel Messi.
0: Een hele jonge Lionel Messi was eigenlijk.
1: Een jonge Lionel Messi, ja.
0: Een vertrouwd plaatje in de zomer, ook in 2008. Een brandend bos in Zuid-Europa, waar onder de Nectaris natuurgebied in vlammen opgingen. Dit keer was het in Noord-Spanje in de regio Aragon. Zo'n 200 hectare ging verloren. De oorzaak was een auto-ongeluk waarbij een auto in brand gevlogen was. En die brand die sloeg over op het bos.
1: De ChristenUnie die komt deze zomer in het verweer tegen alcoholgebruik van jongeren. Dus gewoon ze langs campings waar veel jongeren komen om te kijken hoe ze met alcohol omgaan. Een camping in het Friese Bakkum kreeg een pluim. Er worden aan streng beleid gevoerd. Maar ja, als zo'n politicus aan je vraagt of je drinken in je vakantie, zeg je vanzelf van niet. Maar als ze van de camping af binnen, wordt het toch wel eentje en neumen. Stiekem.
0: Misschien nog wel. Maar de Nine, wie
1: dat
0: weet.
1: Zou heel goed kunnen.
0: Ja, dat was een overzicht van het nice van Beutenurk van 21 augustus 2008. Terug naar de muziek van die dag, bijvoorbeeld Coldplay.

0: Kissed a Girl van Katy Perry uit 2008. Ze sting in de top 40 en dat was de eerste keer dat ze in de top 40 sting, Katy. Alweer een vrouw die in 2008 de deur brak. Ik had het er net al over met Amy McDonald en Gabriella Chilmi. Adele debuteerde ook in 2008. En ze direct hoorden we weer een zangeres die ook in dat jaar met heel veel succes haar eerste successen hadden, namelijk Duffy. Maar goed, dit was dus Katy Perry en I Kissed a Girl. Die sting, nog even kijken welke plekken, die sting in de top 40 op nummer 5. Nou, dat geeft toch wel aan dat ze veel succes hadden. Clachelle, we gaan weer verder met het nice.
1: Ja, de 16-jarige Annemijn Ras sting in het Urkeland omdat ze erg goed kon tekenen en schilderen. Dat bleek ook wel, want de krant had er een grappige tekening bij gezet van een Urkerstelletje. Annemijn ding het al sinds de kleuterschool en wil het graag nog heel lang volhouden. De kunstacademie wenst ze wat te

0: 90% van de mensen in zijn eigen woonplaats werkt. Wat wel opvalt is dat het aantal mensen dat van buiten Urk naar Urk toekomt om te werken, dat neemt flink toe. Van 450 een paar jaar geleden naar 650 nou. Je kunt dat ook anno 2026 wel zien aan de Domineesweg 's ochtends om een uur of 7:00.
1: Luister kwam met een naai cd. De titel was aanwinnig en bevatte weer alleen maar versies in de eigen Urkertaal. Zanger Fokke Hoekstra was erg tevreden over de naai cd, waar veel belangstelling voor is. Zo zal Oud-Urk een actie organiseren waarbij je de cd gratis kunnen krijgen. Zo direct hoor je een nummer van die cd.
0: Ja. De 12-jarige Lisa Korf die ging met haar familie naar Zwolle naar de première van de film De Brief van de Koning. De titelsong daarvan wordt gezongen door Jan Smit. En die was, samen met alle acteurs uit de film, bij die première. En Lisa bedacht zich geen moment of hij even een stukje voor haar wou zingen, vroeg ze. Spontaan zong hij een paar riegels uit de titelsong, die heet Stilte in de Storm. Uiteraard ging ze ook met z'n allen op de foto voor het Urkeland. En als je je nou niet meer kunt herinneren hoe die titelsong ook weer ging. Hier is hij, want hij sting op nummer 3 in de top 40. Stilte in de storm.

0: Duffy en Warwick Avenue. Dit was van haar debuutalbum Rock Ferry uit 2008. Het was een groot succes, dat album. Daarna kwam nog een album en toen verdween ze eigenlijk helemaal. We hoorden jarenlang niks van haar. Tot een paar weken geleden, toen ze plotseling weer ergens in Londen een klein optreden gaf voor een paar fans. Maar die paar die erbij was niet helemaal wild ervan. En hopelijk is dat een naaie start voor de carrière. Duffy dus. Omkijken van RKFM. We zitten op de dag 21 augustus 2008. Er is gewoon nice, er is Urken nice en er is vanzelf ook sport nice. En Clichelle, Jen, dat weer opgezocht.
1: Ja, zeker. Het wordt weer steeds makkelijker om sport nice op te zoeken, gelukkig. En ben al gelukkig best een speciaal / opvallend nijtje, want RK1 speelde een oefenwedstrijd tegen AZ. Daarvan was een meld in het RK-land dat de kaartverkoop was gestart. Voor die wedstrijd waren er verschillende kaarten beschikbaar. Een kaartje voor stoomplekken, een zitplekken of zelfs een VIP-plekken. Waar je voor de wedstrijd ook nog eens een buffet kreeg. En dat kostte dan €75. En ik denk dat niet totaal niet waard was, want de ploeg van Louis van Gaal won uiteindelijk met 12-0.
0: Ja, maar dat kan wel wezen, maar dat buffet kan misschien wel heel erg lekker geweest zijn. En erkennende was dat buffet ook heel erg lekker. Dus dan is die €75 het wel waard.
1: Ja, maar dan kreeg je er nou niet echt een wedstrijd bij. Als Urk-fan moet je dan denken van nou.
0: Ja, oké. Maar goed, een buffet is een buffet.
1: Na die wedstrijd toen interviewde Omroep Flevoland Louis van Gaal ook nog. En daarbij ook de vraag wat hij vond van de aanvoerder van Urk. En die zei dat hij helemaal niet opviel. Daar antwoordde de aanvoerder van SVU op dat Louis van Gaal het ook wel eens mis kan zijn. Dus dat was wel erg grappig.
0: Zo is dat.
1: Naar het Vitesse-toernooi in Arnhem, want de G-voetballers van de SVU hadden daar een prachtige dag beleefd. Bij dat toernooi kreeg elk team 2 spelers van Vitesse in de ploeg. Maar daar waren de Urkers niet al te blij mee, want, citaat, die vreemden lopen alsmaar in de weg. Gelukkig konden ze het wel met de kanger vinden en werden ze, heel knap, na strafschoppen, dordes en mochten ze met een mooie bronzen medaille terugen naar de beeld.
0: Kijk eens aan. Sportnice van 21 augustus 2008. We hadden het jullie beloofd. De nieuwe cd van Leuster kwam uit. Aanwinnig, zo heette die. En we zouden er nog een nummer van draaien. Ja, dan is dit misschien wel de beste. Het lessennummer van de cd. Hier is In de Peek van Leuster op RKFM.

Luister. En in de peak van de CD aanwinnig die die week uitkwam in augustus 2018. Tijd voor de nummer 1 hit van die week. En het was een bijzondere, want hij was van Madonna. Hier is Give It To Me. Dit was Ommekieken. Tot volgende week.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS direct hoge importtarieven in van 50% op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Dat vloog in brand. Volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie in Brabant heeft gisteren een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald bij Oorschot. Een bestuurder stond stil met zijn auto en lag met zijn hoofd op het stuur. De man bleek te hebben gedronken en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. En later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op regen. Morgen vooral in het noorden een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: luistert naar Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodelijke slachtoffer van de zwaardaanval op een Zweedse school is een meisje van 17. Drie leerlingen raakten gewond, waarvan twee ernstig. Een jongen van 12 en een jongen van 17. De aanval was gistermiddag op een middelbare school op zo'n 170 kilometer van Stockholm. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Het is onduidelijk wat zijn motief was. Oud-eurocommissaris Siim Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaja Kallas bekend. Siim Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Daarvoor was hij premier geweest van Estland. Tot 2024 zat hij nog in het nationale parlement. Siim Kallas was 77 jaar. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De politie in Brabant heeft een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald. Het gebeurde gisterochtend bij Oorschot. Agenten hadden een melding gekregen van een bestuurder die stilstond op de vluchtstrook en met zijn hoofd op het stuur lag. De man bleek gedronken te hebben en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. De man werd meegenomen naar het bureau en kreeg meerdere bekeuringen. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De vader wilde met zijn twee zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje. Ook al zou het nog zo'n 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut liet de jongen schuilen en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt dan 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: Dikkertjen.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen. Daarin wordt geweld op scholen verheerlijkt, meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc op de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden, 2 van hen liggen in het ziekenhuis. De dader is aangehouden, het is een oud leerling van 18 jaar. Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Ze zouden ongehoorzaam zijn aan de leiding. Aanleiding was een uitspraak van de hoofdredacteur. Hij zei dat er een rode lijn wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. De verslaggever had gezegd dat ze voor de krant werkte en niet voor een regering. Stars and Stripes is onafhankelijk. Defensieminister Hegseth bestempelde de krant eerder dit jaar als woke. En in april werd de ombudsman van de krant al ontslagen. De Zuid-Afrikaanse bokser Solani Tete is doodgeschoten op straat. Volgens autoriteiten gebeurde dat voor zijn huis toen hij stond te wachten tot de poort openging. De 38-jarige bokser was op slag dood. Een 27-jarige medepassagier ligt gewond in het ziekenhuis. Er is niemand opgepakt. De Ronde van Spanje staat op het punt van beginnen. Het is de 3e grote wielerronde van het jaar, die vandaag opent met een individuele tijdrit door Monaco. Dit jaar doen er 9 Nederlanders mee. Een van hen is Steven Kruiswijk. Voor de 38-jarige renner van Visma Leasebike is het zijn laatste grote ronde. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Urk FM.

0: Je luistert naar Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig. Met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Dat de Serviërs hulp vragen aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren daarnaast samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens. Op het circuit van Zandvoort heeft McLaren-coureur Lando Norris pole position veroverd voor de race van morgen. Max Verstappen kwam in de kwalificatie snelheid tekort. Hij start in de hoofdrace op plek 7. Daarmee wordt het lastig voor hem om te winnen in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Op het WK hockey hebben de Oranje mannen met 3-1 gewonnen van India. Daarmee is er een grote stap richting de halve finale gezet. In dezelfde groep spelen vanavond Argentinië en Engeland tegen elkaar. Afhankelijk van dat resultaat weet Oranje of het al geplaatst is voor de halve finales. Anders valt de beslissing maandag in het duel tegen Engeland. De vrouwen spelen morgen de laatste wedstrijd in de tweede groepsfase tegen China. Zij zijn al zeker van een plek in de halve finale. Het weer. Het is redelijk zonnig met af en toe nog een klein buitje. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Servië vraagt nu toch de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. De hulpvraag aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Het viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren brandweerlieden en tientallen bluswagens. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden vielen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Uiteindelijk reed die auto tegen het verkeer in en botste op de politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen kwamen om. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en de staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt 4 of 5 ton. De technische staf van de nieuwe Oranjebondscoach Xavi Hernandez is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. Een van hen is zijn broer. Volgens de nieuwe bondscoach heeft iedereen in de staf zijn eigen rol en expertise. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramzi is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. Het weer. Vanavond nog een paar buitjes. Vannacht overwegend droog bij 10 tot 15 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. Verder droog en zonnig. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: me. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Even wat angst aan de jari.
3: Van 8 tot 10 in op de onder 7. Welkom bij Loof

0: In God We Trust van Newsboys. Lekker openingsnummer, hè?
1: Wat een emotioneel moment.
0: Emotioneel?
1: Ja, voor jou.
0: Wat dan?
1: Nou, de laatste keer dat je hem in de playlist mag zetten voor ja. Het seizoen.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Want?
0: Het is de laatste zinger van het seizoen. Ja. En waar is Joas?
1: Joas is weer als
0: hij is weer
1: de verloren zoon aan het uitdagen.
0: Ja, hij is weer afvallig. Hij zit weer niet. En Joas die moest er even maar voor school doen. En ja, nou is hij er niet.
1: Maar die zal er zo wel komen.
0: Hij zal zo wel even komen, ja. Want ik heb net gewoon hem gestuurd zijn nice belukkingstof voor half in de plant op dit moment. Dus ik zeg...
1: mag wel op ski.
0: Geef gas, dat jij de 24 goed doet. Ja, we moeten op ski.
1: Als ik af van de kruil moet komen.
0: Ja.
1: Nee, het nou, niet lang weg.
0: Ja, helemaal met hoe Joas rijdt.
1: Dat is. Nou, welkom allemaal bij de laatste uitzending van de seizoen. Als je leuke vragen hebt of zo, stuur gerust een app in naar 0527-68-8910.
0: Ja, je kunt ons ook live bekijken in de studio naar de website urkfm.nl. Een grote rode knoppen kijk live en dan kun je ons office in de studio zien.
1: Ja, vorige week was het Joas een beurt om dit elke keer te zeggen, maar nu zal ik het zeggen. Gewoon lekker naar Insta toe en klik op de knoppen volgen bij het kanaal lovem-urkfm.
0: Ja, een hele aardige belangrijke.
1: Dan worden wij even gelokker.
0: Ja, worden we aardig beleden.
1: En de belangrijkste? Vergeet onze Spotify-playlist niet te volgen.
0: Is dat de belangrijkste?
1: Ik denk het wel, toch?
0: Nee, ik weet het niet.
1: Dus, ja, ja, het is, wij zijn een radio, dus dat wordt, is het belangrijkste voor ons.
0: Oh, zo, oké. Okay, ja.
1: Muziek.
0: Muziek.
1: Die Spotify-playlist die kun je vinden op de website van RKFM op ons kanaal of via Spotify.
0: Ja, en die is Albert nou aan het updaten, want Albert is weer nalatig geweest, 10 weken lang. Ik was vanochtend, was ik even aan het scrollen, want ja, ik was een paar nummers aan het kiezen van we moeten in deze uitzending een beetje nummers draaien die we die jorrelen draait. En nou ja. Toen kwam ik er niet gedachte van, volgens mij missen er een paar nummers. Want ik had er toch wel een paar inzet, man.
1: Ik heb net weer 10 inzet, dus
0: oh, kijk. Nou,
1: het schiet lekker op. Voor de volgers, dan komen we er zo met Inak nog bij.
0: Ja, dus voor de volgers kunnen die weer een paar mooie naar nummers luisteren. Dat, dat komt helemaal goed, ja. Hey Albert, hoe is het met je?
1: Met mij gaat het fantastisch. Ja? Wat een lekker weertje.
0: Ja, een heerlijk weertje. Maar het
1: lekker
0: is ook,
1: warm.
0: Het is ook bloedheet.
1: Je niet.
0: Nee, je niet.
1: Ik vind hier aardig koud in de studio.
0: Het is hier zo cool, hé. Ja, maar ik was hier dus vanochtend even om nog even die dingen op een rijtje te zetten. En ja, toen was het hier echt erg warm. Want de zon sting hier volop en de gordijnen zaten niet dicht.
1: Dus je dacht, daarna is het toen je binnenkwam. Ik nou, vond eerst de airco.
0: Nee, vanochtend dus. Dus oh. Ik dacht vanochtend, weet je, ik knal ze lekker aan. Lekker vol aan blazen. Kom ik om een uur of 6, nee, half 7 en kom ik terug. Hey, toen was het dus zo'n koeling.
1: Ja, dat is nog te vol.
0: Ja, ja. Maar ja, het binnen wel warme dagen deze weken, hè?
1: Ja, en dan komt het weekend wordt nog warmer. Ja. Ik begreep, en dan wordt er 34 graden of zo, zag ik.
0: Op NOS, wat die net zijn, is het niet 36 graden voor vrijdag.
1: Goeie genacht.
0: Ja,
1: het is dat wordt niet, slapen.
0: Nee, dat wordt totaal niet slapen. Maar... vrijdagavond slapen wij sowieso niet.
1: Wij niet, maar de luisteraars hopelijk wel.
0: Wat gaan we doen dan?
1: Nou, even karrekampen. Dan wordt het altijd heel erg laat en heel erg vroeg wakker worden.
0: Ja, ja. Wij gewoon gezellig op karrekamp. Maar het is inderdaad, daar zit heel weinig slaap bij in, denk ik.
1: Ja, dat komt wel goed.
0: Ja, ik heb er wel altijd zin aan. Ja, we zitten zo vlak voor de zomervakantie. En een vakantieplan.
1: Ik nog niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Helemaal niks.
1: Ik zat erover te denken om lekker op mijn huppie een huisje te huren.
0: Oh, je bent er zo niet. Je bent er zo niet.
1: Of op een camping in de rustel.
0: Nee, dan stapte
1: lekker alleen met een bibel en mijn boek. Daarvan maak ik me wel.
0: Dan stapt hij op die brommer van hem. Rijdt hij naar de Veluwe. En dan rijdt hij maar een gestoom in zijn tent.
1: Dan rijd ik mijn moeder auto van.
0: Oh ja. Dat is ondertussen een auto geloof ik.
1: Half. Van gebruik wel.
0: Man. Maar goed, ja, de zoomer komt er dus. Nou ja, de zoomer is er al. We hoeven niet maar te zeggen, hij komt er aan. Want hij is er ondertussen al, zo warm is het. En dat kunnen we ook buiten zien. Prachtig lange weer. En nou was ik even aan scrollen van de week. En ik kwam in één keer een playlist sturen. En er sting Christian Summer Hits. christelijke zomerhits.
1: En dan hier een aantal uitgeplokt voor hoe is
0: nou, even eentje. Want we zitten nou weer zelf in de uitzending met de laatste uitzending. Dus ik dacht, we moeten wel een beetje in de klassiekers gewoon draaien. Mm-hmm. Maar ja, ik heb toch even nou om hier een nummertje om hier te starten. Ik er even in de zet. Om nou ja, even een beetje dat zomergevoel te krijgen. En het is dus een christelijk nummer. Het is wel iets anders christelijk dan bijvoorbeeld een Cast in Crowns die je zingt. Want deze zanger die zingt echt gewoon over de schoonheid van bijvoorbeeld de zon. Het nummer heet ook Golden Hour van Nate Novak. En ja, de zanger die zingt dan vooral over de dankbaarheid richting God. Over de mooie zonsondergang in de prachtige seizoen van de zomer.
1: Ik ben heel erg benijd.
0: Ja, het is gewoon zo'n lekker zomers biertje. Dus ik dacht, lijkt mij wel even leuk om te draaien. Dus laten we dan lekker nog gaan luisteren. En dan binnen wij er tot 10 uur vanavond hier op Urk FM.

0: Trust in You van Lauren Daigle. En wat vond je van het zoomen nummertje, Albert?
1: Ik vond hem lekker klinken.
0: Ja, grappig nummertje, hè?
1: Die moeten we wel naar een volgende, hoor.
0: Ja.
1: Voor een volgende seizoen.
0: Ja, daar gaan we gewoon even echt zo'n uitzending met zoomen, summer hits. Weet ik het allemaal. Er is nog Fulema, dus dat komt helemaal goed. Ja, dan komt volgend jaar weer in seizoen 2.
1: Ook wel leuke thema's trouwens voor een volgende seizoen.
0: Zoomer.
1: De vier seizoenen.
0: Oh zo.
1: Alle seizoenen langs lopen.
0: Nou, er zijn er nog genoeg leuke thema's. Ik zou zeggen, Lotte, we gaan erin gaan duiken wat we gaan doen in deze uitzending.
1: Ja, want we hebben een beetje een unieke uitzending ook samen gesteld. Ik dacht namelijk, weet je, laten we even terugkijken. En dat is dus ook het jongen waarop kijk terug. Want ik heb even mijn gang erop geteld. En in totaal hebben we afgelopen seizoen 19 afleveringen gemaakt. Deze meer rekent. Dat is vrij veel. Eigenlijk nog 20 kwam ik vanochtend achter trouwens. Want 29 december was het eerst.
0: Ja.
1: En dat is flink wat. Dat is namelijk 19 of 20 keer dat we het evangelie aan jullie als luisteraars mogen vertellen. En om het seizoen af te sluiten, dacht ik, laten we het terugkijken. En in de Bijbel is dat ook een heel belangrijk onderwerp. Denk bijvoorbeeld aan de belofte van de profeten, waarop steeds voor teruggegrepen. Maar je ziet het ook vaak terugkomen in wat God het te doen en het zegt. Dat volk daarop teruggekijkt. En je kunt dat gebruiken als je toch God bidt. Dat je bijvoorbeeld kunt zeggen, ja, u hebt het zelf beloofd. En in de komende gespreksblokjes wil ik alle thema's even kort langs lopen. Om de hoofdzaken er even uit te lichten. En eventueel er even over te praten. En het eerste thema waar we het overheen had, dat was gamen. Nou ja, ik wou eigenlijk jou eens vragen om een kernzin. Maar die heeft hij even naar me toegestuurd. En hij zei, gamen kan een gezonde, ontspannen hobby zijn. Maar het moet niet boven God komen te staan. God zegt in zijn woord, ik ben de Heer uw God. Gij zal geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Nou, dat vind ik wel een mooie samenvatting van die uitzending.
0: Ja, ik denk het wel, ja. Ja, het is gewoon goed om inderdaad ontspanning te zoeken in gaming. Maar ja, pas op dat er geen afgod voor je wordt.
1: De tweede thema-uitzending, die ging over Bijbel lezen. En Johannes, daar had je de leiding. Waar ging het over?
0: Ik heb die toen voorbereid met dat ik echt heb proberen uit te leggen wat de Bijbel is, wat het betekent. Ook voor christenen. Nou, de Bijbel is de gids in het leven voor elke christen. En ja, in de Bijbel kunnen we God ontmoeten. En we kunnen doorzien wie hij is, wat hij doet en wat hij zal doen.
1: Nou, dat spreekt ook wel voor zich. Hartstikke duidelijk.
0: Ja.
1: Dankjewel. En dat is ook een extra aanmoediging voor de luisteraar om dan ook de Bijbel extra goed te gaan lezen. Ja. Aankomende zomer als waar je niet bent.
0: Wil je God ontmoeten?
1: Gewoon de Bijbel lezen. Nou, dat de thema die ging over vergeving. En vergeving is een mooi thema omdat het God over Gods liefde voor zondaren. Maar dat kan soms ook ongelooflijk lastig wezen. Maar soms kun je menselijke wees gesproken niet in hangen vergeven voor wat diegene te doen. En toch roept God ons op om ook diegene te vergeven. Dan is het belangrijk om te bidden tot God. Want Jezus wil niet alleen ons vergeven, maar ook degene die ons pijn doet. En nou slond ik even een broggetje naar Zweden over bidden. Want dat was een volgende thema. Johannes, wat is bidden?
0: Ja, ik had toen in dat ongewarp had ik een zinnetje naar boven gezet. En volgens mij ook nog benoemd. Dat vond ik zelf wel een mooie. Dat is de sting. Gebed is de ademhaling van de ziel. Want een christen kan niet leven zonder gebed. Bidden is letterlijk praten met God. We mogen al onze verlangens, zorgen en dankzegging vuur brengen aan hem in het gebed. En dan mogen we ook ervaren hoe krachtig God kan werken in het gebed. Dat is wel de mooiste samenvatting van de ILO-uitzending, zeg maar.
1: Ik vind dat heel kernachtig samenvat.
0: Ja.
1: Het is netjes hierdoor. Nou, de volgende zou ook van Joas wezen. Want dat was het onderwerp Moos. En daar heeft hij ook weer wat over gestuurd. Hij zegt, Moos kunnen je dichter bij de Heren brengen of er wat ervan doortrekken. En hij stelt u ook even een vraag aan ons. Wie kies je als Moos? En wat ik heel erg waardeer aan ons als Moos roep, Want dat zullen jullie als sleutelaars inmiddels ook wel duren. En of weten, wij zijn een hechte moorsgroep. Wat ik heel erg waardeer is dat wij samen als moors ook regelmatig samen gingen bidden.
0: Ja.
1: En als er wat aan de hand was, of gewoon tijdens gewoon bij de bibelstudies die we hadden. En het is echt een zegen als je zoeker en moors mogen nemen, waarmee je samen God mogen zoeken en dienen. Ja. Dus als je verkeerde moors en
0: hou er mee op.
1: Of hou er mee op.
0: Of gewoon het evangelie verkondigen.
1: Gewoon het evangelie verkondigen, ja. Inderdaad.
0: Ja.
1: Kun ik nog even...
0: Ga ik dat lesje themaatje toch?
1: Het thema Normos was voor mij. En die viel mooi samen met de week van Valentijn. En ja, wat is Valentijn? Een feest van de liefde. Dus het was ook liefde. En liefde komt oorspronkelijk bij God vandaan. Hij is die bron daarvan. En deze liefde heeft hij in de scheppingen legt. Bijvoorbeeld in het huwelijk. Liefde is een keuze. Een keuze die je elke dag maakt in alle verschillende soorten relaties die je in. Ook de relatie van Mars. En het is eigenlijk een keuze maken voor de anger, niet voor jezelf. Ja.
0: Mooi samen.
1: Dat was in de eerste zes of zeven afleveringen.
0: We hebben er nog een bulte gewoon. Dus we gaan maar snel duur. Hier en met Nijsje zelf. En we gaan duur met het nummer By Your Love van For King and Country. Nou, als je net al sleutel met liefde, hè? By Your Love. Dit nummer gaat over het idee dat mensen kunnen zien wie je bent door de manier waarop je angeren behangelen. En dan hebben we vooral over de geboden van Jezus zelf, dat je naast hem de liefde en zoals jezelf. Volgelingen van Jezus die moeten erkenbaar wezen door de luizen liefde voor angeren. En daar zingt dit nummer ook over. Dus laten we daar goed naar luisteren. Mooi bruggetje eigenlijk. En dan binnen we zo bij de terug voor het nice.

0: FM. Het is altijd beter dan Arie.
1: Kleine jongen naast mijn vader in de kerkbanken. Ik leerde bidden en ik vouw nog dezelfde handen. Als ik ging slapen zijn mijn moeder en zijn engelen. Die vannacht over je waken, ze beschermen je. Maar de grote boze wereld liet me twijfelen soms. Gaat het om geld of geluk, want ze draaien het om. Hoe gaan ze vissen in mijn vijver, ze ontwijken de bron. Ik kan mijn ziel niet laten spreken als ik bijt op mijn tong.

0: Heaven on my mind van Toby Mac. In de vorm werd eruit Heuvels van Piotr.
1: Ja, oh, wat was je, Joas?
0: Ja, hij zit nog steeds niet. Ja,
2: zelfs het is, Joas had eigenlijk het nice bericht, maar die zal ik maar overnemen, denk ik.
0: Ja, dus ja, dan zullen we mee beginnen dan. Het nice van Joas.
2: Jarenlang was de Amerikaanse natuurkundige Michael Gillen overtuigd atheïst geweest. Totdat wetenschappelijke ontdekkingen hem uiteindelijk tot geloof in God brachten, zegt de voormalige Harvard-docent. Gillen heeft een indrukwekkende wetenschappelijke loopbaan opgebouwd. In zijn studie behaalde hij doctoraten in natuurkunde, wiskunde en sterrenkunde en later gaf hij zelfs les aan de Harvard University. Daarnaast werkte hij als wetenschapsredacteur voor de ABC News. Lange tijd was wetenschap de hoogste autoriteit in het leven van Gillen.
0: Dus het was het belangrijkste voor hem in zijn leven, ja. Zeg maar. Ja.
2: Het veranderde toen de wetenschapper tijdens zijn studie ontdekte dat de werkelijkheid veel groter is dan wat mensen kunnen zien. Vooral de ontdekking van donkere materie was hierin de doorbraak geweest van Gillen. Wetenschappers veronderstellen dat donkere materie samen met donkere energie ongeveer 95% van het universum uitmaakt. Gillen realiseerde zich dat de uitspraak zien is geloven vanuit wetenschappelijk oogpunt niet stand hield. In zijn verdere levensloop is Gillen op zoek gegaan naar antwoorden door zich te verdiepen in verschillende religies. Nadat een vrouw hem had uitgedaagd de Bijbel te lezen, vond hij uiteindelijk zijn weg naar het christelijk geloof. De tegenstrijdige uitspraken van Jezus kon hij rijmen met de verrassende ontdekkingen die hij in de natuur tegenkwam. Gillen vertelt dat hij heel langzaam groeide in zijn geloof. Het duurde ongeveer 20 jaar voordat hij echt tot geloof kwam. Tegenwoordig spreekt de wetenschapper op universiteiten over de hele wereld openlijk over zijn geloof en dan gaat hij hierover in gesprek met studenten.
0: Bijzonder nice, hè?
2: Ja.
0: Maar is hij dan echt christen geworden? Of is hij nou alleen nog steeds aan het zoekende? Want dat maakte ik er nou even niet op het, zeg maar.
2: Nou, hij
0: groeide in zijn geloof.
2: Voordat hij echt tot geloof kwam.
0: Ja, dus we kunnen ervan uitgaan dat hij echt tot geloof gekomen is. Gewoon christen worden.
2: Ja, want daar deelt hij nou ook over, spreekt hij nou ook over, openlijk, over op universiteiten.
0: Ja, ja.
2: En hij gaat erover in gesprek met studenten. Dus dan moet je wel wat...
0: Ja, dan moet je ook wel wat dingen weten mezelf, hè. Studenten, volgens mij houden studenten helemaal van universiteiten ervan om lekker het debat aan te gaan.
2: Dat is fantastisch.
0: Ook als het om dit soort... Ja, dan zie je het al.
2: Wetenschap. Johannes, kun je wetenschap met de Bijbel rijmen? Zo ja, en misschien een vuurbeeld ervan.
0: Ja, een voorbeeld van bijvoorbeeld de Bijbelse wetenschap, dat is hygiëne in quarantaine maatregelen. Die in het Oude Testament die God aan zijn volk oplegt. En eeuwen later ontdekt een wetenschappers pas dat deze maatregelen de verspreiding van ziektes drastisch verlegden. Nou, wij bijvoorbeeld, uw mensen weten het wel, waarschijnlijk de jongeren nog niet. In de middeleeuwen had je zelf de pest, de grote ziekte die over Europa heerste. En er was een groep in Joden in Duitsland. En die hebben zich weer compleet aan de oude reinigingswetten van Mozes houden in die tijd. En bij Uli kwam de pest niet vuur.
2: In de rest van Europa wel.
0: In de rest van Europa wel. Dat is ook een van de redenen waarom de Joden dan al de schuld eindelijk kregen van de pest. Die zijn Uli bijna aanstichter. Maar ja, dat is dan best wel bijzonder als je dat zo leest. Want ik bedoel, God die wist gewoon wat het beste was voor zijn volk. En ze mogen nog geen varkensvlees eten. Dat was echt niet omdat God zomaar een God was die zomaar een ruggeltje bedacht. Maar varkensvlees zijn gewoon boordevol met slechte stoffen en bacteriën. Kijk, nog steeds.
2: Ik heb begrepen van een persoon die werkt in de voedselindustrie. Ook begrepen dat modern, zeg maar, tegenwoordig kunnen ze varkensvlees veel beter reinigen en kun je wel opeten. Ja. Maar destijds kon dat gewoon niet.
0: Nee, precies.
2: Omdat ze daar de middelen nog niet voor hadden.
0: Ja, waren gewoon hele vieze biesten. Ja, nog steeds. Als je ze ziet in de skate te verroeten met de reuze neuzen. Dus ja. Word ik daar vrolijk van als je zo'n stukje vlees op een bak kreeg. Maar
2: ik ben blij dat je een koe niet in de stal zien.
0: Nee, nou, die heb ik wel eens zien. Dat is toch engers. Ja, schoenengers.
2: Dat is engers. Ja, is goed.
0: Nou goed, het zit er alweer bijna op, het nice blukkie. Dus wij gaan duur met het volgende nummer. En het is het nummer Love Broke Through van Toby Mac. En dit nummer gaat over bekering en persoonlijke verandering door Gods liefde. Toby Mac die beschrijft hoe hij zich vroeger verleuren, beschadigd en zoekend voelde. Maar ja, hoe Gods liefde duur brak in zijn leven veranderde. Daarom zegt ook echt, de liefde brak recht doorheen in zijn leven. Dus hij zingt ook een beetje een soort van persoonlijke getuigenis. Maar ja, ook ter bemoediging en ter aanmoediging om God te zoeken. Dus dat we daar lekker naar luisteren. En ja, dan hopen we dat Joost er zo meteen wel is. En dan binnen wij nog tot 10 uur vanavond hier op Urk FM.

All Fly Away van Josiah Queen. En daarvoor hebben we draait Awesome God van Shane & Shane. En ja, dan binnen wij toekomen aan de meditatie. Vandaag is de laatste uitzending van het seizoen. We gaan elkaar een paar weken niet meer zien. En daarom leek het me een goed idee om een meditatie te houden over het laatste hoofdstuk van de Bijbel. Waar wordt vooruitgeblikt op de dingen die komen gaan. En natuurlijk vooral de wederkomst van Jezus Christus. En zie, ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde. De eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars, en ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen kom, en laat hij die het hoort zeggen kom, en laat hij die dorst heeft komen, en laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort, als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Hij die van deze dingen getuigt, zegt ja, ik kom, spoedig, amen. Ja, kom, Heere Jezus. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Jezus komt terug. Dat is zeker en wordt duidelijk gemaakt door deze laatste verse van de Bijbel. Dit Bijbelboek is geschreven door de apostel Johannes. Hij was verbannen naar het eiland Patmos, waar hij visioenen heeft gekregen van God. De visioenen hebben hem laten zien wat er nog staat te gebeuren in de eindtijd en vooral dat Jezus terugkomt. Jezus onderstreept nog een keer: ik ben. Die uitspraak hebben we vaker gezien. Jezus is de Alfa, de eerste letter van het Griekse alfabet, en de Omega, dat is de laatste letter van het Griekse alfabet. Jezus is de voleinder van de wereld. Hij zal alles rechtmaken op de dag dat hij terugkomt. Jezus geeft hier een prachtige bemoediging voor christenen. Hij zal terugkomen. Tegelijk is dit woord ook scherp. Dit woord is ook eerlijk over de mensen die Jezus niet hebben erkend als hun redder en zaligmaker. Zij zullen straks buiten staan. Dat is dus ook een waarschuwing voor ons. Zoek Jezus in je jonge jaren. Zoek hem vroeg en hij zal je niet uitwerpen. De versen daarna onderstrepen dat. Laat hij die dorst heeft komen. En degene die het wil mag het water des levens nemen voor niets. Beleid je zonde voor Jezus Christus en hij zal je vergeven. Zometeen begint de zomervakantie en we zullen elkaar een tijd niet zien. Neem daarom deze woorden mee in je hart en zoek hem. Overal waar je bent. Of je nu op vakantie gaat of hier op Urk blijft, Jezus reikt zijn middelaarshanden naar je uit. Hij wacht nog steeds op zondaren die het buiten zichzelf zoeken en hun lege hand ophouden op de knieën aan zijn voeten. Dan wordt het verlangen geboren om uit te zien naar de wederkomst van Jezus. In deze gebroken wereld die steeds verder weg lijkt te raken van het woord van God, doet Jezus deze belofte. Ik kom spoedig. Hij zal alles rechtzetten. Er zal geen rouw, geen verdriet, geen moeite en geen zonde meer zijn. Dan mogen we eeuwig onze zaligmaker groot maken, wat hij zo verdient. Kijk jij uit naar zijn komst? Jezus wil naar de jouwe. Hij wil je bekeren. Neem dat de komende weken mee in je hart. De genade van onze Heere Jezus Christus, zij met jullie allen. Amen.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Premier Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de twee deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het instituut Mijnbouwschade zijn ruim 220 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Klop, klop. Wie is daar?
3: Loof.
2: Lofie.
3: Lovem.

0: Can't Steal My Joy van Josiah Queen. In de voor- en we draait Ons Koning Kom van Juanita Duplessis. In de over- en we draait Fighting For You van 10th Avenue North. En na de meditatie en het nummer draait Revelation 22 Come Lord Jesus van Project of Love. Ja, en dan zitten we alweer in uur 2 van Lovem. Leste uur 2 van het seizoen. En kijkers wie er alles kuiven is in ons midden.
1: Ja. Welkom terug, Joas.
0: Ja, verkloot jezelf maar even.
1: Ik wil even mijn excuses aanbieden voor de luisteraars. Maar nou, ik ben er weer.
0: Ik denk dat ze je wel vergeven. Nee, no, dat,
1: als je al laat aan vergeven.
0: Hebben we die al laat? Volgens mij niet, hè?
2: Volgens mij niet. Nee, nee, nee, nou, dat goed. Ja.
0: Nou, precies. Dan kunnen we dat morgen nog even zo meteen even duur nemen. Want dan gaan we ook niet verder, Albert.
2: Ja, de eerste 6 uitzendingen die binnen langs te komen in het eerste praatplukkie. Ja, dan binnen nog 12 of 13 stuks van thema's over.
0: Ja.
2: Zeker. En dan gaan we nou even naar kijken. Want Johannes, het laatste thema wat voorbij kwam in het laatste blokje was liefde. En het thema daarna had je veel bereid. En toen ging het over heiliging.
0: Ja.
2: Wat is dat?
0: Nou, heilig, dat even erg samengevat betekent apart gezet. Of apart gezet door God. En ja, toen hebben we een kanger ook wel echt even aan kijken van, wisten we dat wij ook heilig binnen als christen zijn? En God heeft je apart gezet en hij wil je vader wezen. Dat heeft hij beloofd in je doop. Maar daarbij hoort ook een heilig leven. En dat is een leven wat maar in maar tot bekering komt door zondebesef in verangering. Wat de Heilige Geest duurwaardigt in je leven.
2: En je hebt het toch even kort over bekering. Maar wat is dat?
0: Ja, bekering, dat is dat moet je eigenlijk zelf doen, hè? Dat bij bekering dan maak je als het ware een ommekeer. Dus je komt tot het besef van dit kan zo niet langer. Dus je stoppen op de weg wat je mee bezig was is als het ware. God zet je stille. En ja, dan kijk je terug en dan maak je een ommekeer terug naar God toe. En dan wordt de Heilige Geest in je leven.
2: Jongens, heb je er nog wat bij toe te voegen?
1: Het woord bekering betekent ook wel anders denken, hè? Als je dat omzet. En dat is ook zo. Dan gewoon je ook anders denken. Dan gewoon je in plaats van ik denken. Begon je kijken naar je naast en op God gericht ben je. Ja.
2: En het volgende thema was ook voorbereid door Johannes. En toen ging het over muziek. En nog even een kernzin die past bij dit thema.
0: Ja, God heeft muziek aan de mensen gegeven. Om muziek te mogen maken tot zijn eer. Helaas heeft de mens het verangerd om muziek te maken tot zijn eigen eer. En over de dingen die hij zelf leuk vindt en die hem plezier geven. Ja, en toen heb ik de vraag gesteld van ja, welke muziek luisteren wij? En welke muziek luistert onze luisteraar? En kun je daar als christen naar luisteren? Nou, daar binnen we wat gedetailleerd op enig in de uitzending zelf. Dus ja, luister die vooral terug als je dat niet te doen hebt.
2: Stond allemaal op de website.
0: Stond allemaal op de website.
2: Ja,
0: maar dat was toch wel het kernstukje van het thema.
2: Ja, daar binnen vanzelf ook hele goede vragen. En daar binnen ook vragen die ook spelen in het uitgangsleven van jongeren. En dan slon ik gelijk een broggetje naar een volgende thema. Want die had Joas voorbereid en toen ging het over uitgaan.
1: Ja.
2: Joas, en samenvatting.
1: Nou ja, we begonnen dat thema van, nou weet je, wel eens een collega die zegt van, wat doe je in het weekend? En dan praten we even met elkaar over, ja, wat zijn nou de grenzen en hoe trek je die grenzen? En we kijken ook even naar de Bijbel van, wat zegt de Bijbel erover? Kunnen wij lekker los gaan in het weekend? Toen kwamen we dus achter dat de Bijbel ons ook waarschuwt voor een bepaald losbandig leven. Dat we niet in de raad van de goddelozen moeten staan en niet zitten bij de spotters, zeg maar. Wat ook in Psalm 1 staat. En door die Bijbelse richtlijnen konden wij dus mooi kijken van, nou, wat heeft de Bijbel hierover te zeggen?
2: Je merkt een recht die neerwaartse spiraal, hè? Van stoon of lopen, en stoon en dan zitten.
0: Ja.
2: Ja. Ja. En het volgende thema dat had ik voorbereid. En toen had ik het over talenten. Want vaak denken we als we het woord talenten horen, denken we vaak aan dingen die een hanger zegt. Zoals zingen, voetballen of wat hangers. Maar gesprekken voeren met mensen kan bijvoorbeeld ook een talent wezen. Een talent waardoor die andere zich gezien voelt. Een talent wordt ook wel een gave genoemd. En God wil deze talenten of gaven gebruiken tot eer van hem. Ja, en dan komen we bij de volgende. En dat is het woord vermaning. En dat is een vrij belangrijk woord voor christenen.
0: En lastig.
2: En lastig. Maar misschien weet je dan maar over Johannes.
0: Ja, ja, die heb ik voorbereid. En ik heb er aardig wat middagjes op zitten in Zoegenwit en God onderdeed. Ja, vermalen is weer even een lastige term in de Bijbel. Wordt vaak verkeerd opgevat en een bult, mensen denken er toch een beetje raar over. Maar het is eigenlijk het liefde in een waarschuwing, waarna die ine in zonde zien leven. Vermaning is dus vooral geen oordelen, maar is puur gericht op de liefde voor de anger, om de anger troggen bij Christus te brengen.
2: Is een heel belangrijk woord voor christen.
0: Erg belangrijk, ja.
2: Nou ja, en een ander belangrijk woord, wat iedereen ook wel kent, is geloven. En elke keer hebben we een thema over het draait. En iedereen gelooft wel in iets. We hebben les nog het voorbeeld aanhaald van de stoel. Als je op een stoel gaat zitten, geloof je dat die stoel je houdt. Geloven is ergens op vertrouwen. En Bijbels geloof is een innig, overtuig vertrouwen in de almachtige, eeuwige, betrouwbare God. Het God tegenwoordig vaak om het gevoel dat mensen ergens bij je houden. Maar dat is dus niet het Bijbelse geloven. Het Bijbelse geloven is echt vertrouwen op God.
0: Ja.
2: Nou, dat was het vierde probleukje.
0: Ja, zometeen hebben we nog een laatste probleukje met de laatste thema's die we bangeld hebben.
2: Maar waar je wat had op één staan.
0: Ja, mooie poll.
2: Een bijzondere lange poll. Ja. Met alle verschillende versies.
0: Ja.
2: Om de top 5 samen te stellen.
0: Ja, zeker. Want kijk, wij hebben zelf heel veel nummers draaien bij Lovem. Ja, en er binnen altijd een paar favorietjes bij mensen mezelf. En die hebben we proberen te vangen in deze top 5. Dus wij draaien deze laatste uitzending. Draaien bij de Lovem top 5.
3: Dit is de Lovem top 5.
0: Nou, daar is hij weer.
2: Ja.
0: Klik, klik. Ja, we gonden lekker voor. En we draaien de Lovem top 5. En ja, nou hebben we zelf een bult mooie nummers klaar gezet. We hopen dat iedereen zijn God herkennen. Mensen zijn er massaal op bestemd. Dus ja, we hopen dat jullie ervan genieten. En dan beginnen wij met...
3: Nummer 5.

0: Dit is de Lovum Top 5.
1: Mijn microfoon, ja, maar dan zat hij wel aan mijn microfoon. Ik vergat hier even mijn microfoon aan te zetten. Maar ja, we hebben nou vier nummertjes zat. Dat was
2: nummer vier
1: sting nog 1-3-4 van Martijn Buwalda. Nummer 4 sting Jesus Loves van Zach Williams. Nummer 2 sting, of ik zeg het andersom.
2: Je moet wel even goed lezen.
1: Ja. Op nummer 5 sting Walk with Jesus van Consumed by Fire. Nummer 4 You Say van Lauren Daigle. Nummer 3 sting Jesus Loves van Zach Williams. En op nummer 2 sting nog 1-3-4 van Martijn Buwalda. En ja, mooie nummers. Die ben je al vroeg door de luisteraars. En dan hebben we nog één nummer te gaan.
2: Het mooiste nummer van allemaal.
1: Het mooiste nummer. En ja, dan gaan we maar snel naar luisteren.
2: Spannend.
0: Nummer 1.

0: Dat was nummer 1. Who Am I? Van Casting Crowns and Mercy Me.
1: Ja, en denk je nou, ik er een aantal mist. Ze komen vanavond ook nog op Insta. Dus als je ons volgen, dan kom je ze ook nog turen.
0: Ja, en ze stonden uiteraard stonden ze ook op de Spotify.
1: En ze stonden op de Spotify-lijst.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dan hebben we een door de probleukie.
0: Ja.
1: En we hebben inmiddels al 12 thema's kort even duren spreken. En het volgende thema, dat sluit mooi aan bij een christelijke feestdag. Het ging namelijk over Pasen.
0: Ja.
1: Dat was een hele speciale uitzending, waarin Johannes en ik allebei een deel en vuurbereid van de uitzending. En daar hadden we het over een geestelijke en een fysieke laan van Christus. Dat hij onze straf droeg en dat is het verlaten worden door God. Om te zorgen dat wij dat nooit hoeven mee te maken. Maar we mogen ook spreken over de opstanding van Jezus. Hij is opgestaan en als hij iemand terugkomt, zullen alle doden opstaan. Hij was de eerste, maar er zullen er nog veel meer volgen. En de uitzending na Pasen ging over Horst. En Joas, kun je ons daar wat meer over vertellen?
2: Nou, zou je er ook geen tijd voor?
1: Nou, dat was een mooie samenvatting.
2: Horst, ja, dat was ook een uitzending. En ik vond dat een heel leuk thema om te maken. Want ik zie steeds maar mensen.

0: grove woorden om u heen. Vloeken als een GVD of een OMG binnen vreselijk in de ogen van God. Ze maken hun belachelijk en vragen om een oordeel. Maar ook skelden tussen mensen onderling is een belediging voor de schepper. Hij heeft u immers allemaal gemaakt. God vraagt van u zo moeise tongen te gebruiken tot eer van hem. Om anderen te zegenen in plaats van te vervloeken. Dat staat ook in de Bijbel. Denk nou over welke woorden je gebruiken. Je woorden hebben namelijk macht. In Johannes, die hadden de ook een uitzending voorbereid over eenzaamheid.
1: Ja.
0: Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, ik ging het toen hebben over eenzaamheid. Ja, omdat ik toch wel zag dat een boel christenen ook wel eenzaam ja, konden wezen. Kon voelen vooral. Hè. Dat is het minste. Het voelt eenzaam. En ja, eenzaamheid is een lastig iets voor elke christen. Christenen kunnen zich erg eenzaam voelen omdat ze tegen de stroom van de wereld ingaan. En ja, gelukkig is de kerk een plek van ontmoeting. En het belangrijkste is, God is er altijd bij. Hij is bij je op alle wegen die je gaat. Ja, en dat is de grote troost van de eenzaamheid.
0: Ja, en nou, God is niet speciaal om sociale eenzaamheid verzellen, van die wordt dan door de kerk opgelost.
1: Ja.
0: Maar echt door die emotionele eenzaamheid dat je alleen voelt.
1: Ja, ja.
0: Nou, en nou liefde en geloof wou ik een uitzending voorbereiden over de derde christelijke deugd, namelijk hoop. En dit woord klinkt voor ons als een zekerheid, tegenwoordig. Maar Bijbels hoop is eigenlijk heel anders. Bijbels hoop is de rotsvaste overtuiging dat het ook echt gaat gebeuren. Het is een vaste zekerheid en verwachting dat God zijn beloften zal nakomen. En hoop en geloof die zijn eigenlijk met een gang verbonden. Door geloof vertrouwen we op wat Jezus heeft gedaan en nou nog doet. En hoop is een vertrouwen op wat hij nog God doet en wat er komt. Ja. En ja, dan hebben we de lijstuitzending.
1: Ja, die was vorige week.
0: Ja, ja. En toen ging het over verlossing. En die had je ook voorbereid.
1: Ja, dat klopt. Ja, verlossing is gewoon een redelijk woord. Ook in de Bijbel. Ik geniet er altijd nog van. Wij worden verlost. En waarvan? Ja, de mens is in zonde vallen. Wij hebben een God laten vallen. En we zijn achter de duivel aan gegaan. En God roept ons terug door het werk van Jezus Christus. Die de verlosser is. Hij wil ons verlossen en ons bevrijden van de slavernij van de zonde. Ja, dat is gewoon een prachtige... Ja, dat is gewoon het evangelie.
0: Dat is het evangelie.
1: Ja, maar daarom is die verlossing is zo'n lekker woord. Zo'n lekkere positieve smaak zit erin. En daar hebben we toen de nadruk op proberen te leggen. Ook een mooie uitzending. Ja, eigenlijk bent het allemaal mooie uitzendingen, hè?
0: Wij draaien alleen maar mooi. Ja. Niet kijk, om op te scheppen, hoor. Maar,
1: kijk, en nou zien je als luisteraar en je nou de alle thema's hoort. Als je nou denkt van, ik wil voor seizoen 2 wil ik toch echt wel dit aandragen. Want laten we hier eens onderzoek naar doen met een kanger, weet je wel. Laten we er eens een mooie uitzending van maken. Ja, schroom niet om eens gewoon een mail te sturen naar lovem@urkefm.nl. Of in de DM van de Insta, lovem_urkefm. Stuur je suggestie en dan kijken wij wat we ermee kunnen doen uiteraard.
0: Ja, we hebben al een aantal mooie uitzendingen in de planning staan.
1: Ja,
0: in onze gedachten. Nog niet op papier, nee, maar in gedachten wel.
1: Ja.
2: En wat ook misschien leuk is, als mensen denken van, nou, hier wil ik eigenlijk nog wel een deel 2 van. Ja, dat is een heel interessant onderwerp. Dan mag je dat ook gerust zeggen, denk ik.
1: Zeker.
0: Ja, stuur het gerust even.
1: Ja.
0: Ja, en dan hebben we een afsluitend nummer van het thema.
1: Ja.
0: En daar heb ik een keuze voor een duidelijk geluid van Christian Verwoerd. En in dit nummer wordt gezongen over een aantal geloofshelden. Zo komt onder andere Jezus zelf langs. Laten wij net als jullie een duidelijk geluid horen, is dan de vraag die je horen. Zien mensen aan jou dat je geloven?
1: Mooie boodschap om het thema af te sluiten. Dus laten we het vooral doen. Niet met mij. En dan binnen we zo nog even van buiten terug voor de algemene afsluiting. En dan laten we lekker luisteren naar een duidelijk geluid.

0: Ja, dan zit het erop, jongens. De uitzending.
1: Het zit erop.
0: Ja, het zit erop. En dan binnen wij.
2: Een heel weer net en dan gewoon wel weer af.
0: Ja, maar dat is te mooier voor seizoen 2. Hè? Dus, want seizoen 2 komt eraan, hè, Albert?
2: Ik hoop het.
0: Ja, dat hopen we wel toch een toch?
2: Deo voor lente.
0: Deo voor lente.
2: Als God het wil.
0: In september hopen wij weer verder te gaan. Ja. En dan willen wij jullie weer zelf ontzettend bedanken voor het luisteren dit seizoen. En ook deze uitzending. De herhaling en de meditatie die komen uiteraard op de website.
2: En als je nog verzoeknummers zijn, nog één laatste keer. Stuur ze naar lovem@urkfm.nl. En ook thema's voor het nieuwe seizoen, die ben hartstikke welkom.
1: Ja, en vergeet ons vooral niet te volgen op Instagram. En er is ook nog een Spotify playlist, die kun je ook luisteren. Er hebben al heel veel nummers in. Ik denk al 15, 16 luisteruren. Dus dat kun je lekker los.
0: Ja.
1: En ja. Dat is nog maar zeggen.
0: Nou ja, kijk, nou is het mezelf de afsluiting. En nou, ik vind het toch best wel jammer. Want ik bedoel, het is altijd ik kijk er wel echt altijd uit elke mond. Ik vind het echt leuk om radio te maken. En gewoon lekker het evangelie verspreiden. En Albert, wat zou je nou nog willen meegeven aan de luisteraars voor de komende weken?
2: Gewoon bidden en lees de Bijbel.
0: Lekker direct. Ja. Ja, nou ja.
2: Als je nog nooit aan het doen, dan ben je een fantastische website waar je van kunnen genieten.
0: Probeer
2: maar
0: het.
2: Maar lees hem.
0: Ja. En hier, Joa, zijn je nog wat om u te geven aan de luisteraars?
1: Nou, ik denk onze luisteraars die gewoon allemaal wel op vakantie. En probeer ook het evangelie te delen misschien met iemand die je tegenkomt op vakantie.
0: Ja.
1: Dat zou ik vooral meegeven.
0: Mooi.
1: Want het is een boodschap die we uitdelen, hè?
0: Ja, zeker, zeker. Ja. Aardig belangrijk.
2: Van de apostelen.
0: Ja. Nou ja, nou hebben wij nog een afsluitend nummer. En kijk, ik dacht bij mezelf, wat moet je daar nou voor doen? Nou, we hadden een aantal suggesties, hè? Jan de Mooie geven en net thuis uitzending zijn. Joas nog een goeie. Maar ja, ik dacht ook bij mezelf, ja, het zou wel even gaaf zijn als je nou ook gewoon afsluiten met het nummer waar je ooit op mee begonnen bent. Gewoon met alles. Ja, en wat dan toevallig ook het intro-nummer is van Compleet Lovem.
2: Leus Johan is een favo-nummer inmiddels.
0: Nou, de East to West scoort ook wel over. Ik vond dit toch wel een bijpassend iets om mee af te sleuten. Het is dus het nummer In God We Trust van Newsboys. Ja, en wat deze zanger zingt, ja, vertrouw op God. En neem dat gewoon mee de komende weken in. Blijf op God vertrouwen, hou je vast aan hem en aan hem alleen. En ja, dan wens Team Lovem jullie van harte God zegen toe.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn gisteren geklapt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Max Verstappen start morgen vanaf plek 7 bij de hoofdrace van de Grand Prix in Zandvoort. Hij kwam snelheid tekort in de kwalificatie en wijt dat aan fundamentele problemen met zijn auto. Verstappen denkt dat er in de race morgen weinig beters in zit in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Lando Norris van McLaren start op pole position. Het weer. In het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023...
1: De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij de aanbesteding in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een wandelaar die afgelopen middag langs de Maas bij Venlo liep, heeft een dode vrouw gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar wandelaars die iets hebben gezien bij de Maas in Venlo. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van SC Heerenveen. Het werd 2-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam werd er afgelopen avond ook meerdere keren gescoord, maar daar werd het een 3-3 gelijkspel. AZ staat na een 2-0 winst op Fortuna Sittard bovenaan in de Eredivisie. De club uit Alkmaar heeft 3 uit de 3 wedstrijden gewonnen en staat dus nu bovenaan. Het weer in het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog. Ook vannacht en het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS.